0: de mijn mama.
1: Allee, ik heb er ook de bedra.
0: Weekendman, weekendman, leken de mijn mama.
1: Nee, maar de vader, kom ik jou.
0: Weekendman, weekendman, leken de mijn mama.
1: Nee, onze liefde moest als de markt te snappen. De ene ze moest met haar een stukje te hinden.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo-la-lo-lo, hey-lo-lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?
2: Yeah.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?
2: Yeah.
0: Gi meg, mann.